Havarta of ik viool, toon Bierman piano in Partita voor viool en piano van Witold Lutoslavski. En dat brengt ons aan het einde van dit eerste concert in Concertzender Live. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch, waar op 15 november 2007 het tweede concert van vanavond plaatsvond. Twee belangrijke hedendaagse muziekensembles gaven daar gezamenlijk een optreden. Het Belgische I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Om beurten verschenen ze op het podium. Als eerste mochten de blazers van I Solisti del Vento aantreden in een stuk van Jonathan Harvey, Serenade in Homage to Mozart, een werk uit 2001. I Solisti del Vento staat onder leiding van Lucas Viss.

0: Die solist die Del Vento een nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis in Oben van Luc Brewaas. En dit is het slot van het tweede deel van Concert Zender Live. Een opname die we maakten in de Verkadefabriek in Den Bosch. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de toonzaal in 's-Hertogenbosch. En daar vindt het laatste concert in deze uitzending plaats. En dat is een concert gegeven door FC Jongbloed. FC Jongbloed is een ensemble gevormd door studenten van het Conservatorium van Tilburg. Oprichter en leider van het ensemble is slagwerker Arnold Marinissen. In 2006 werd dit ensemble opgericht voor November Music en vanwege het succes kon een vervolg niet uitblijven. De titel van het concert: Vallen en opstaan. Motto van het concert: niemand is perfect, een vergissing is menselijk en waar gehakt wordt, vallen Spaanders. De stukken die gespeeld worden zijn namelijk verschrikkelijk moeilijk. Let maar eens op het eerste stuk van Tom Johnson met de titel Failing, a very difficult piece for solo string bass. U hoort Erik Versteeg, contrabas en stem.
1: In Valen moet ik een lange tekst voorlezen, terwijl ik muziek speel die boven de tekst staat. De tekst moet hardop voorgelezen worden in een min of meer normaal tempo. En ik moet voorkomen dat de muziek me doet vertragen. Aanvankelijk is de taak vrij eenvoudig, omdat er niet veel muziek is en het grootste deel komt aan het einde van zinsdelen en zinnen. Bijna als normale interpunctie. Later is er meer muziek en wordt de taak moeilijker. Zo moeilijk in feite, dat het me vermoedelijk niet gaat lukken om hem uit te voeren zonder langzamer te gaan voorlezen of anders fouten in de muziek te gaan maken. In elk geval is de componist ervan overtuigd dat ik uiteindelijk in de problemen zal komen. De reden voor hem om het stuk Falen te noemen. Tot nu toe is de taak nog niet zo moeilijk, maar de opgave is om, als het stuk moeilijker wordt, door te gaan met voorlezen in een normaal tempo en de muziek zo goed mogelijk te spelen. Net zoals ik in het begin deed. Nu is het al, heb ik het al aardig druk, alleen maar met het spelen van de noten en het voorlezen van de tekst. Maar in de tekst staat dat ik ook moet proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat ik doe. En luid genoeg te spreken om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. In een ideaal geval vloeien zowel het spreken als de muziek gemakkelijk en natuurlijk. Zodat het publiek met gemak op ieder moment elk van de elementen kan volgen. Soms heeft de muziek een sterk agressieve kwaliteit. En moet ik behoorlijk hard spreken om gehoord te worden. Op andere momenten is de muziek lyrisch, bijna sentimenteel. En moet ik zachter spreken. Zodat het spreken de muziek niet zal afdekken. Maar ik moet ervoor zorgen dat de tekst altijd goed te begrijpen is. Als mijn stem te veel fluctueert met het op en neer gaan van de muziek, kan het zijn dat de tekst moeilijk te begrijpen wordt. En dat zou ook een vorm van falen zijn. Want de tekst maakt duidelijk dat het spreken altijd goed te begrijpen moet zijn voor het publiek, wat er ook gebeurt op muzikaal gebied. Intussen is de taak al vrij eenvoudig geworden, vrij uitdagend geworden. Maar ik heb flink geoefend. En dat is een feit. Naast het feit dat het eenvoudigweg een regel in de tekst is. Dus tenzij ik een ongelooflijk slechte dag heb, kan ik nog behoorlijk goed met de muziek omgaan zonder mijn tekstvoordracht te vertragen. Het zou me moeten lukken om alles goed zuiver te houden en de dynamische aanduiding precies te volgen. Als ik me goed concentreer, zou ik zelfs in staat moeten zijn om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. En eraan te denken de tekst verstaanbaar te houden. Zelfs al als de stemming van de muziek soms radicaal verandert. Maar al snel wordt de muziek nog moeilijker. En zal ik waarschijnlijk beginnen op een of andere manier te falen. Ik moet even de echter duidelijk maken dat ik niet verplicht ben om te falen. Ten slotte kan het publiek mijn partituur niet zien en wanneer ik speel. En niemand zal er wijzer van worden als ik simpelweg de gedeeltes weg zou laten die ik niet kan spelen. Men zou misschien erg onder de indruk zijn van mijn spelen en denken dat het me gelukt is een stuk te spelen waarvan de componist dacht dat het niet met succes uitgevoerd zou kunnen worden. Door welke bassist dan ook. Maar natuurlijk als ik de moeilijkste gedeeltes weg zou laten, de boel bedriegen en de uitvoering zal helemaal geen succes zijn. Omdat het stuk tenslotte over falen gaat. Intussen is falen extreem moeilijk geworden. Dat wil zeggen, het stuk getiteld falen is extreem moeilijk. Er zijn een paar ontspannen momenten, zo nu en dan, maar het grootste deel van de tijd moet ik een extreem lastige chromatische melodie spelen. In een hoog tempo, en nu begin ik waarschijnlijk op een of andere manier te falen. Natuurlijk vind ik het niet speciaal leuk om te falen. Soms denk ik dat het beter zou zijn als ik de boel een beetje bedroog. Zodat ik niet al te erg zou falen en de mensen meer onder de indruk van mijn spelen zouden zijn. Maar aan de andere kant, als ik mijn best doe en het grootste deel van de muziek goed speel, zou het duidelijk moeten zijn dat ik de taak zou uitvoeren als van me verwacht zou kunnen worden. Bovendien, ik zal dan het stuk correct uitvoeren, omdat het duidelijk is dat falen over falen gaat. En dat ik erin slaag. En als ik erin slaag om alles nauwkeurig te spelen zonder mijn spreken te vertragen of zonder de boel te bedriegen, of wat dan ook, zal ik falen te falen. En daarmee de kern van de zaak missen. Eigenlijk wil ik bijna falen. Omdat iedereen wel faalt op sommige momenten en op bepaalde manieren. En omdat dat is waar het stuk om over gaat. En omdat ik het stuk op een passende manier wil uitvoeren. Maar natuurlijk moet ik niet proberen te falen. Ik moet proberen mijn taken met succes uit te voeren. Zonder te vertragen en zonder noten te missen. Zelfs al is het intussen bijna onmogelijk geworden om dit met succes langer vol te houden. Als ik zal proberen te falen en dan faalde, dan zal dat ook een soort van succes zijn. En helemaal geen falen. Dus ik moet proberen het goed te doen. Als het dan mislukt, dan zal het me lukken om de essentie van het stuk over te brengen. Zelfs al zal ik dan falen om de taak die me is opgelegd te volbrengen. Met andere woorden, ik zal niet kunnen falen. Tenzij ik probeer om het goed te doen. En het zal me niet lukken om het stuk goed uit te voeren, tenzij mijn uitvoering een mislukking blijkt te zijn. Of, om het nog op een andere manier te zeggen, het zal me waarschijnlijk lukken te falen in het slagen. Niet alleen omdat de muziek moeilijk is, maar ook omdat als ik faal in het slagen, falen in het slagen, ik dan zal falen te falen en de kern van de zaak zal missen. Omdat falen duidelijk over falen gaat. En omdat een succesvolle uitvoering van falen een erkende mislukking moet zijn. Hoe dan ook, ik ga door met voorlezen van de tekst en het zo goed mogelijk spelen van de muziek. Probeer een normaal tempo te houden en de tekst begrijpelijk te maken. En faal waarschijnlijk nog steeds. Maar ik zou nu niet zo vaak meer moeten falen als daarnet, omdat de muziek terugkeert naar het meer lyrisch materiaal. Zelfs dat materiaal is onder deze omstandigheden moeilijk zo expressief uit te voeren als dat ik zou willen. Maar tenminste is er nu niet het gevaar dat het noten zal missen. En als ik me concentreer, tekst begint op te raken. Maar de muziek gaat nog ongeveer een minuut door. Gedurende die tijd moet ik voor mijzelf beslissen waarover ik zal praten terwijl ik speel. Mijn opmerkingen moeten echt worden geïmproviseerd. En moeten duidelijk refereren aan deze specifieke uitvoering. Naarmate ik faalde of faalde te varen, of faalde te slagen, of faalde te slagen in het falen, of wat dan ook. Net als eerder, moet ik doorgaan met spreken in een normaal tempo. Met een normale stemkleur en een goede balans houden tussen het spreken spreken en spelen. Als extra uitdaging word ik geacht het geschreven deel van de tekst zo te verminderen met het geïmproviseerde deel, dat niemand zal kunnen zeggen waar ik precies met het geïmproviseerde deel spreken begon. Nu is het natuurlijk heel lastig om in dezelfde sprekenstijl door te gaan. En daarbij is het natuurlijk ook heel lastig om nu iets te bedenken terwijl ik nog heel druk bezig ben om alle noten.

0: daarbij schiet ik nu woorden tekort. Ik denk dat de opgave om te bepalen misschien wel zeer geslaagd is vandaag. De ondertitel van dit stuk is dat het een erg moeilijk stuk is voor solo contrabas. Maar het is voor mij ook een erg moeilijk stuk.
1: U hoorde de stem en de contrabas van Erik Versteeg in Failing, A Very Difficult Piece for Solo String Bass van Tom Jansen. Dan kunt u nu luisteren naar Nobody is Perfect, een stuk geschreven voor de 60ste verjaardag van Jonathan Harvey van Luc Brewaas. Het wordt uitgevoerd door Ties Kempers klarinet, Maaike Kotijn fluit en Bart de Graaf piano. Daarna van Guus Jansen, De Meesterfout. Yvonne Arts, Stefan de Wijs, altsaxofoon, Gert Verrijt, tenorsaxofoon, Joke van Loon, baritonsaxofoon.

U hoorde het duo dubbelduet in Ambush van Frank Krijns. Ze gaan verder met Grid Denial van David Dram. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink cello en Eduard van Rechteren Altena cello.

Dat was Grid Denial van David Dram, uitgevoerd door het duo Dubbelduet. We laten ze nog één keer horen in het stuk Fargel van Jacques Palinx. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena cello.

Het duo-dubbelduet speelde Fargel van Jacques Palings. En voor het derde concert blijven we in de Verkadefabriek. Op 19 november klonk daar een concert rondom slagwerker Claire Edwardes. Van dat concert willen we u graag één stuk laten horen, waarin ze samenspeelt met de Belgische drummer Jan de Smet en de Belgische slagwerker en componist Frank Nuyts. Van die laatste is ook het stuk dat gespeeld werd. Draagt de titel Low Key Trio.

U hoorde Low Key Trio van Frank Nuyts. Gespeeld door Claire Edwardes en Frank Nuyts zelf. Slagwerk met Jan de Smet drums. En het laatste stuk dat u van deze eerste aflevering rondom November Music 2005 gaat horen is van het Arditti Kwartet. Ze speelde op 19 november in de Toonzaal. Volgende maand gaan we de rest van dit concert uitzenden. Maar nu hoort u alvast het langste werk dat daar gespeeld werd. Het stuk is van Gerhard Müller-Goldblum en heet L'Ispazi d'Entro.

0: Dit is de Concertzender. U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling van Il Futurismo.
1: Il Futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, stimoli, pugni, calci, avanguardia della sensibilità artistica italiana. Dal Futurismo nasce il grande futuro.
2: U luistert naar Radio 6 met een uitzending van de Concertzender. Dit is Il Futurismo.

0: Ballas en de verrassende single War Hero. U hoorde de radio-edit daarvan. Een ingekorte versie van het origineel dat te vinden is op het album Security. Anti-ballas, afrobeats en mooie teksten, mooie melodieën. En dan geproduceerd door John McIntyre van Tortoise, die zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in de postrock. Meer info op antiballas.com. En natuurlijk verder op Radio 6, want daar hoort u meer van deze muziek. Dit uur echter van Il Futurismo is gewoontegetrouw gewijd aan de grensgebieden tussen de avant-garde, de dansmuziek, de minimal, de singer-songwriter en de pop, met vandaag nieuw werk van Von Zuidenvet, Vive la Vette en mooie singer-songwriter muziek. Maar allereerst is hier Goeie Dans van Half Cousin.
1: I think good things happen at points of risk.

Cousin. Het is een nieuwe maxi-single. U kon luisteren naar Big Chief, de B&B Frequenter in de Dextro remix. Dit is Il Futurismo. De grote remixnaam op dit moment is DJ Kotze. En niet het opwekken van Vermeersel wordt hier bedoeld, maar de Japanse equivalent. DJ Kose, K-O-Z-E. Deze single is nieuw uit op het fameuze Britse Warp label. Vroeger goed voor een heleboel mooie, goede, dansbare elektronica. Battles, het nummer heet Atlas, door DJ Kotze geremixed. Is dit Battles?

Battles, remixed door DJ Kotze, K-O-Z-E. Zum Tanzen, gar nicht zum Kotzen. Von Südenfett dan, dat verraadt iets uit Duitsland. Dat is half waar. Het was een bijzonder aardige cd en bij het tweede nummer dacht ik... Hey verrek, dat is toch Mark E. Smith van The Fall? En jawel, het boegbeeld van de wave muziek uit de jaren 80 doet het tegenwoordig met de dansbare helden Andy, Thoma en Jan St. Werner. En die kent u verder beter onder de naam Mouse on Mars, waar ze prachtige, mooie, experimentele dansmuziek hebben gemaakt sedert, nou, pak een beet, begin jaren 90. Tezamen vormen deze heren dit drietal van Südenfett. Dit is de cd Traumatic Reflections, met een vreemdsoortige spelling. Meer info op de site van Südenfett. U gaat luisteren naar twee nummers: That Sound Wiped en Dearest Friends van Südenfett.

Von Zuidenvet, Mouse on Mars, tezamen met Mark E. Smith van The Fall. Wat een prachtige combinatie dat we die ooit nog eens mochten aantreffen. Die hebben we niet aangetroffen sinds Tom Jones het in de jaren 80 deed met Art of Noise. Ach, er zijn wel meer van dat soort combinaties gewend. Vive la Fête doet het tegenwoordig met louter het stemgeluid van El Spino. En dan lijkt het op singer-songwriter muziek. En dan worden het echte chansons. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Op de nieuwe Vive la Fête luistert en oordeelt zelf La Route.

Bezeten door valsheid, wij horen liever een stuwende beat bij de Belgische electro, avant-garde electro van Vive Lafet. En niet alleen maar El Spino, maar ook wederhelft Danny Mommens. Dit was La Route van de nieuwe Vive Lafet. En die komt volgende week, of nee, over 2 weken komt die officieel uit en ligt die in de winkel. En dan nu echte onvervalste singer-songwriter muziek. Afkomstig van Elvis

Elvis Perkins, een nieuwe cd en die is uitgebracht op XL Recordings. Ash Wednesday, zo heet hij. We hoorden het titelnummer Ash Wednesday en vervolgens een hele andere dag, namelijk Good Friday. En dan een hele verrassende cd tot besluit van dit programma Il Futurismo. Een soort kliks en kutsmuziek en wat houden we hier toch van? Het hoesje is bijna onleesbaar, dus ik haal even het ding eruit. Ja, Anders Har, zo heet hij. Anders en dan Har. Het mooie elektronica op een cd. Ja, hij is uitgebracht op Shit Catapult. Zoekt u zelf even de titel van dit lettertype.

Anders haar mooie elektronische experimentele muziek. Wat al eerder een maxi-singeltje van Anders haar in de klauwen. Dat heette Ludwika 1 tot en met 8. Dat was een 12-inch op een limited edition. Nu is het dan de cd van Anders haar. Ik denk Ludwiska Extended Vision, zoiets. Het gaat tenslotte toch om de muziek. Luistert u nog even naar deze ontvloerste elektronica. En natuurlijk zo dadelijk ook naar alle andere programma's al hier bij Radio 6. Meer informatie op de site radio6.nl. Volgende week is er wederom een Il Futurismo gewoontegetrouw. Via dezelfde zender en op dezelfde tijd te beluisteren. En achteraf ook nog eens een keertje in een podcast variant. Maar liepje, was wist u nog meer? Dank voor het luisteren. Hebt u een hele fijne week. Dag.

U heeft geluisterd naar het Augsburger Tafelconfect en het Ensemble Integraal in een improvisatie naar de stomme film uit 1927. Berlin, die Sinfonie der Großstadt van de cineast Walter Ruttmann. De opname werd gemaakt in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch op 17 november tijdens het Festival voor Hedendaagse Muziek, November Music. En de opnametechniek was in handen van Kees van de Wiel. En dan gaan we nu naar de volgende opname, ook van November Music en ook uit Den Bosch, maar nu vanuit de grote Sint-Janskathedraal. Daar speelde Guus Jansen op het orgel samen met trompetist Thomas Hebere. Het was wederom een improvisatie in twee delen. En het eerste hebben we al tijdens onze jazzprogramma's uitgezonden. En hier is het tweede deel. En de opnametechniek werd verzorgd door Jos van de Linden.

U hoorde de organist Guus Jansen en trompetist Thomas Hibbere in een improvisatie vanuit de grote Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Nog één stuk hebben we over in deze special rondom November Music, namelijk Xenia van Louis Andriessen. Het werd geschreven naar aanleiding van het filmdrieluik Xenia van de Bosse kunstenaar Anne Lange. Tijdens de films werd de muziek live gespeeld, maar deze opname is van een concert waarin dit stuk werd gespeeld zonder de film te vertonen. Het concert vond plaats in het Van Abbe Museum in Eindhoven op 9 december. U hoort violiste Monica Germino.

Dat was Monica Gimeno in dit stuk van Louis Andriessen Xenia. En hiermee is er een einde gekomen aan dit derde deel rondom November Music 2007. Voor de concertzender samengesteld door Sam de Jong. En luistert u aanvullend tot 10 uur naar Le Cygne du Lion van de Canadese componist Jules Tremblay. Uitvoerende zijn Donwell Linwood, Horn en Bill Linwood, Tam Tam.

Music for the Painter Estelle Thompson van de Britse componist Andrew Toovey hoorde u. En daarvoor het stuk Voices and Echo van Elmir Mirzoev uit Baku. U luistert in Concertzender Live naar archiefopnames van het festival November Music 2000 in Den Bosch. De Concertzender nam daar in der tijd wel concerten op, maar de meeste opnames werden gemaakt door de VPRO. Gelukkig kan de Concertzender ook deze opnames met u delen. Het tweede deel van die zondagavond 19 november 2000 werd gevuld door het Nederlandse Maarten Altena Ensemble. In het komende blok hoort u achtereenvolgens W uit 1999 van de Mexicaanse componist Ricardo Giraldo, op het moment van de uitvoering van zijn stuk nog masterstudent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En na zijn W kunt u luisteren naar Manifest simple pour une écriture linéaire, ook uit 1999, van de Nederlandse componist Martijn Padding. Een werk dat duidelijk is geïnspireerd op de muziek van Erik Satie. Dit is het Maarten Altena Ensemble met de stem van Ranveig Sif Sigurdardottir.

Manifest simple pour une écriture linéaire. Een compositie van Martijn Padding hoorde u. Het werd uitgevoerd door het Maarten Altena Ensemble. Het volgende, Two Arrangements of Songs of My Past van Richard Ayres, is in 1995 geschreven ter ere van de 15e verjaardag van het Maarten Altena Ensemble. Na dit werk klinkt nummer 8 voor solo piano van dezelfde componist. Dat wordt uitgevoerd door Reinier van Hout, vaste pianist van het Maarten Altena Ensemble. Dit muziekblokje wordt afgesloten met een compositie opnieuw van Martijn Padding, namelijk de première van Solo Choraal. En Solo Choraal is een tragische aaneenschakeling van gestes van de trombone, waarin Walter Wierbors soeverein naar voren treedt. Maar eerst hoort u het Maarten Altena Ensemble in Two Arrangements of Songs of My Past van Richard Ayres.

Solo-koraal van de Nederlandse componist Martijn Padding hoorde u, een compositie uit 2000. Wolter Wierbos excelleerde op trombone met het Maarten Altena Ensemble. De lange November Music 2000 concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met twee werken van de artistiek leider van het ensemble, Maarten Altena. U hoort achtereenvolgens van hem Trappel uit 1996 en Horizon 1, een compositie uit 1999. Dit is opnieuw het Maarten Altena Ensemble met een vocale bijdrage van Ranveig Siv Sigurdardottir.

U luistert naar de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag helemaal in het teken van November Music. In het tweede deel van het Paul van Kemenade concert ging hij aan de slag met pianist Michiel Braam. U hoort eerst Plukken en Tune for Anne van Paul van Kemenade en daarna Songs Each Night van Michiel Braam. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel.

Paul van Kemenade, altsaxofoon, Michiel Braam, piano, in Songs Each Night van Michiel Braam. U luistert nog steeds per concertzender naar het vierde programma met live-opnames van het festival November Music 2007. Tot en met oktober van dit jaar kunt u elke vierde maandag van de maand een aflevering verwachten. Wij hebben namelijk alle 30 concerten van het festival geregistreerd. Op 16 november was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch plaatsgemaakt voor de jonge generatie. Met de multimediavoorstelling The Expected bieden componisten Thomas Mermel en Wilbert Bulsink een andere kijk op de wereld. Het is een voorstelling waarin de korte film The Victim van filmmaakster en kunstenares Keren Sitter centraal staat. The Expected is geen gewoon filmconcert. De film en de muziek gaan onverwachte verbindingen met elkaar aan en de acteurs in de film blijken ineens de 5 live zangers op het podium te zijn. Maar ook zonder de film is de muziek zeer het beluisteren waard. U hoort het EFE muziekensemble onder leiding van Bas Wiegers en de live-opname is gemaakt door Glenn Mogot en bewerkt door Thomas Mirmel. Dit is The Expected.

0: Tot slot van deze vierde aflevering met live opnames van het festival November Music 2007 was dit The Expected van Wilbert Pulsink en Thomas Mirmel. 26 mei is de volgende uitzending. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel. She was the wonder, lily star in the street, star in the street.
1: Door Joets Elich.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende 2 uur besteden we uitgebreid aandacht aan het festival November Music 2005. Vorige maand kon u al luisteren naar concerten van dit hedendaagse muziekfestival met concerten van het duo Dubbelduet, het Quatuor Danel en het Arditti Quartet. Van deze laatste heeft u nog een gedeelte te goed. Daar gaan we zo direct mee verder. En daarnaast kunt u over ruim een uur een concert met muziek van Maurizio Gagel verwachten. Maar we beginnen met iets heel anders. Op 19 november van het vorig jaar beklom de opnametechnicus van de concertzender de trappen van de toren van de Sint-Jan om halverwege de toren waar het carillon zich bevindt een opname te maken. De bijaardier van de Sint-Jan, Joost van Balkom, speelde daar 2 composities die in heel 's Hertogenbosch te horen waren. 1 stuk is van hemzelf en het andere van de live elektronica specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de bijaardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

Dat was van Joost van Balkom, Bereshit. En hij bespeelde zelf het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. Dan nu van Jorrit Tamminga, Vierkant. U hoort Joost van Balkom op het carillon en Jorrit Tamminga zorgt voor de live elektronica.

Dat was als laatste van Jorrit Tamminga, Vierkant. Joost van Balkom bespeelde het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. En Jorrit Tamminga zorgde voor de live elektronica. Opname gemaakt op 19 november 2005. Opname techniek Glenn Mogot. Als u op 20 maart ook naar dit programma luisterde, heeft u wellicht al iets van het Arditti-kwartet gehoord. Toen klonk er een stuk van Gerhard Müller-Goldblum, maar er werden nog twee andere composities gespeeld door dit vermaarde strijkkwartet. Eentje van de Belg Luc Brewaes en om te beginnen een nieuwe compositie van Robin de Raaf. Hij bracht speciaal voor deze gelegenheid een revisie van een oudere compositie van hem dat de titel Atomus draagt. Ik stel u nog even voor aan de leden van het Arditti-kwartet. Irvine Arditti en Eshet Sarkisian viool, Ralf Ehlers altviool en Rohan de Serum cello. Luistert u naar Atomus van Robin de Raaf.

Van Robin de Raaf was dat Atomus, uitgevoerd door het Arditti Quartet. En diezelfde uitvoerende, die hoort u nu in Bowmore van Luc Brewaes.

Op 19 november 2005 speelde het Arditti Quartet in de Toonzaal in Den Bosch. Als laatste hoorde u van Luc Breewijs, Beau Moore. Opname techniek van dit programma, Glenn Mogot en Kees van de Wiel. En Kees van de Wiel zorgde ook voor de productie van dit programma. Het laatste concert van dit programma is geheel gewijd aan de hoofdgast van het festival, Maurizio Gagel. Gagel was zelf ook aanwezig tijdens de slotdag, waar behalve dit concert ook films van hem werden vertoond. Het geheel vond plaats in de Verkadefabriek, het nieuwe theater van 's-Hertogenbosch. In de concertzaal klonk een aantal stukken voor piano met slagwerk en een gloednieuw werk van de componist met de titel Motette. Dit werd uitgevoerd door het Cello Octet Conjunto Iberico, dat onder leiding staat van Elias Ariz Curren. Dit stuk is overigens ook aan deze dirigent opgedragen. Maar nu eerst drie stukken voor piano en slagwerk. Deze drie stukken zijn zeer nauw met elkaar verbonden en het zit als volgt. In 1995 componeerde Gagel het stuk A deux mains voor piano solo. Een jaar later componeerde hij Auftakte, simpelweg door aan dezelfde compositie twee slagwerkers toe te voegen. Auftakte 6-endig. Het stuk duurt ook circa twee keer zo lang. Daarna in 2003 maakte hij het stuk compleet door Auftakte 8-endig te schrijven, door er nog een pianist aan toe te voegen. En nu duurt het stuk drie keer langer dan het origineel. De componist was zelf aanwezig en hij wilde het publiek en u ook heel graag uitleggen hoe het precies zit

Van Maurizio Kagel hoorde u Deux Mains en daarna Auftakte Zeshändig. Het werd uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Jan Michiels piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars slagwerk. Dan nu van Maurizio Kagel Auftakte Achthändig. Wederom uitgevoerd door het Prometheus Ensemble.

Dit was Charlie Charlie, een documentaire in muziek over de Hindenburg. Een idee van en op muziek gezet door Renske Vrolijk. U hoorde niet de opname van de première in 's-Hertogenbosch, maar die van de laatste uitvoering in de grote zaal van Bellevue in Amsterdam. De opname werd gemaakt door Renske Vrolijk zelf. En na dit multimedia-spektakel aandacht voor een uitzondering tijdens het festival November Music. Normaal worden daar vooral splinternieuwe werken gespeeld, maar deze keer was er ook ruimte voor een live-uitvoering van een lang niet gespeeld werk uit 1960. Toen componeerde de Nederlandse componist, jazzbassist en arrangeur Tom Disseveld het juweeltje 12-tone Composition for the Sky Masters. Swing, jazz en doorwrochte 12-toonsmuziek, het komt allemaal samen in de wonderbaarlijke 4,5 minuut. De aanleiding was de presentatie van een nieuwe documentaire over Tom Disseveld, die samen met Dick Rijmakers de eerste populaire elektronische muziek schiep in het beroemde Natlab in Eindhoven. In 1963 schreef hij de nog altijd revolutionaire elektronische suite Fantasy in Orbit. Maar nu kunnen we luisteren naar het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Doornrik in wat je zou kunnen noemen de reconstructie van de 12-tone composition for the Sky Masters. En de opname voor de concertzender werd gemaakt door Kees van de Wiel.

Ja, dat was 12-tone composition for the Sky Masters van Tom Disseveld onder leiding. Het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Dormenik. In het festival November Music komen zoals in dit programma blijkt vele muzieksoorten aan bod. In de W2-concertzaal, het poppodium van 's-Hertogenbosch Bos, vond er op vrijdag 16 november een confrontatie plaats onder de titel Recreated. In een lange avond ging Machinefabriek uit Nederland het gevecht aan met de wereldberoemde Keulse improviserende pianist Simon Nabatov. Zij bestookten elkaar in hoog tempo met duizelingwekkende deuntjes en speelse improvisaties. In een volgende uitzending kunt u naar een soortgelijke confrontatie luisteren tussen de Deense percussionist Morten Nottelman en elektronica-specialist Bong Ra. Maar daar moet u nog even op wachten. Luistert u de komende 40 minuten naar Recreated met laptoppen Rutger Zuiderveld alias Machinefabriek en Simon Nabatov.

Dit was Tot Besluit van de vijfde aflevering met live-opnames van het festival November Music 2007. Recreated door Machinefabriek en Simon Nabatov. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Frank Kiemenaai van We Do Things. Op 23 juni gaan we weer verder met onder andere elektronische muziek van Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk. Het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis, Der Dritte Hammerschlag van Karl-Heinz Blomann en het kleinoot De Weg naar de Slagers van Anne Parlevliet. En wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. En dit programma werd voor u en de concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.

Met het ruimtelijke werk Trajectoire van Daan Manneke. Voor 16 zangers, blaasquintet, strijkkwartet, harp, bandoneon en slagwerk. De opname die de concertzender van de première maakte in de Hieronymus Bosch Art Center had helaas veel te lijden onder de ruime akoestiek van deze voormalige kerk. Gelukkig heeft Joost Kist op 1 december in de Noorderkerk in Amsterdam wel een mooie opname van dit werk gemaakt. En naar die opname gaat u het komende uur luisteren. Luistert u naar het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange in Trajectoire van Daan Manneke.

Dit is de Concertzender met een speciale aflevering van Pop Art. En ook Pop Art staat vandaag helemaal in het teken van het festival November Music van 2005. De afgelopen 40 minuten luisterde u naar het samenwerkingsproject Blimey en Leclerc. Zondagmiddag was in het lege provinciaal archief aan de Waterstraat een uitvoering van het project Volume 1 van het Cluster Klank Collectief. Onderdeel daarvan was de compositie Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops. Een behoorlijk stevig stuk dat opvalt door het gebruik van de lage instrumenten zoals de baritonsax, de basgitaar, de bastrombone, de basaccordeon en de contrabas. Luister naar Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops.

U hoorde het stuk Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops, uitgevoerd door het Cluster Klankcollectief. En dit was Pop Art, gevuld met opnamen die de concertzaler maakte tijdens het Festival November Music 2005. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender en bij de Concertzender is het nu tijd voor Concertzender Live. Dit is alweer het 9e programma met live opnames die wij maakten tijdens het festival. November Music 2007, dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar opnamen die de KRO maakte van het Brabants Orkest met werken van Guus Jansen en Luc Brewaas. Beide heren waren centrale componist tijdens deze editie van het festival. We beginnen met de bewerking die de Belgische componist Luc Brewaas in de periode tussen zo 2002 en 2005 maakte van een aantal preludes voor piano van Claude Debussy. Het Brabants Orkest staat onder leiding van Arturo Tamayo.

Dat was La Sérénade interrompue, de laatste van vijf bewerkingen die Luc Brewaas maakte van Preludes voor piano van Claude Debussy. En dan nu uw aandacht voor de wereldpremière van Belvedere van Guus Jansen. Een compositie die hij schreef in opdracht van het festival November Music. U hoort nu de eerste versie van dit dubbelconcert voor twee celli en orkest, waarbij de cellopartij van Ernst Reiziger voor een groot deel uit improvisatie bestaat. De andere cellopartij wordt vertolkt door Larissa Groeneveld. Tijdens het concert in het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch werd dit werk tweemaal uitgevoerd. Later in het programma kunt u naar de tweede versie luisteren. Belvedere van Guus Jansen. U hoort wederom het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

U hoorde Belvedere van Guus Jansen. Later in het programma hoort u een tweede versie van dit concert. Maar nu even iets heel anders. Op zondag 18 november voer er door de Zuid-Willemsvaart in 's-Hertogenbosch een rondvaartboot vol met mensen met een koptelefoon op hun hoofd. En op die koptelefoon klonk een geluidscompositie van Cilia Erens. Een geluidstocht door de toekomst van de Zuid-Willemsvaart. Tijdens de tocht hoorde het publiek op dezelfde tijd steeds verschillende delen van de geluidsloop. Vandaag hoort u een door Cilia Erens speciaal voor deze radio-uitzending gemaakte versie. Luistert u naar Gedroomd Kanaal van en door Cilia Erens.

0: koers.
1: Jij bent
2: nog je pier op de stoom, hè? Ja, dat klopt. Wij zijn er aan de prikken, hoor.
1: Mooi. Nou, dat trekt dan maar.
2: Oké, en nu?
3: Ik ben er niet meer.

anywhere.

0: expect to be by the Raycon Boy. About 1700. 1700 by the Raycon Boy.
1: 1700, that's well understood. What's your deepest draft, sir?
0: Deepest draft is 4.8 meter. Some roughly between 4.5, 4.9, I'm not sure, but it's not 5. It's not 5 meter. I think the maximum is 4.8.
1: Yes, okay, that's well understood. And what's your last port of call?
0: Last port of call was Esbjerg. Esbjerg, Denmark.
2: U hoorde Gedroomd Kanaal, een geluidscompositie van Cilia Erens die in première ging tijdens November Music 2007. Maar u hoorde een speciaal voor deze uitzending gemaakte versie. Dit is een concertzender en dit is het programma Concertzender Live. En dan nu, zoals beloofd, de tweede uitvoering van Belvedere van Guus Jansen. U hoort Ernst Reiziger en Larissa Groeneveld cello en het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

We besluiten deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met de 7e symfonie van Luc Brewaas. Het wordt weer wederom uitgevoerd door het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo. De laatste uitzending in deze serie kunt u op 27 oktober beluisteren. Onder andere muziek van Astrid Kruiselbink, Harmen Fraanje en Bart van Dongen draaien we dan. Wanneer u meer wilt weten over het festival en de gespeelde werken, kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd, met dank aan de KRO voor het beschikbaar stellen van de geluidsopnames, samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Bij de Tijds. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzender archiefopname van het November Music Festival 2005. Op 19 november 2005 vond in de Verkadefabriek de première plaats van een werk door de Nederlandse-Australische componist Kim Bauman, een November Music opdracht. De uitvoering van het werk Black Wind, met een videoprojectie van Susan Norrie, was in handen van het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens. Claire Edwards deed de slagwerkpartij. De première werd voorafgegaan door een uitvoering van het prachtige Dances van Louis Andriessen uit 1991, hier gezongen door sopraan Marije van Stralen.

Dat was de wereldpremière van Speech van Astrid Kruiselbrink door het Vocale Lab Nederland onder leiding van Henri Kelder. Opgenomen tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Op dezelfde dag speelde in muziekcentrum De Toonzaal op verzoek van het festival het Harmen Franje kwartet, een 40 minuten durende improvisatie. U hoort Harmen Franje piano, Frederik Jungquist saxofoon, Brice Sonjano contrabas en Thomas Goubon drums en percussie.